Ek sê Josef, leeft mien vader nog? Oba de breida konnen am tjene antwoord geven, zo vervierden en wonderden zij zich. En Josef sê te sine breida, komt her, dicht bi. En ze jengen no aan. En hij zeed, ek sê jen broeder Josef, den je no Egypten verkoften. Habt nich angst, en ziet je nich zelf stal, dat je me hierhan verkoft haben. God schekt mi eier os junt her, om leves te raden. Deze hungersnood is nu 2 jaar hier, en die wordt nog 5 jaar zijn, ohne zeeën oder arnten. God haft mi os dort, wat hem eberjen via, hier im verruut hand geschekt, zodat je en jene families worden leven blieven, op einen wunderbaren waag. Ik word nicht van junt her geschekt, aber van God. En God haft mi hier os einen voder für dem tjernig gemorgt, de haar eber alles wat hij eent, en de gouverneur eva gans Egypten. God schwend nu minen vader en zacht am. Dien zeen, Josef, zacht. God haf mit dem gouverneur eva gans Egypten gemocht. Kom her nu mi, lot die nuscht abholen. Du sollst hier in de goschen jeend wonen. Du wasst hier met dine tjenja en grootjenja en schopen fei en alles wat die hast, dich bij mij zennen. En ik wa hier für die en dine familie en alles wat die hast, zorgen, dat je nicht ganz in de grond komen. Du waren nog 5 jaar meer van hungersnood zijn. Je, mine breider, kennen nu met jene ene ogen zijn, en du, Benjamin, kan zelf zijn, dat ik werkelijk te junt red. Zeg mijn vader, wel großartig ik hier in Egypten leef, en alles wat je zijn hebben. God schwind en brengt mijn vader her. Dan omarmt hij zijn broeder Benjamin en hield. En Benjamin hield op zijn schulden. En hij geeft einen jederen broeder einen kus en hield op aan. En no dat reden zijn breider met aan. En als de kennis hier dat Josef zijn breider gekomen waren, vreed hij zich en zijn mannen vreden zich met aan. De kennis zei te Josef, zij dine breider, zij zullen zich rijd maken en trek no kana aangonen en eren vader en ere familie springen en herkomen. Ik wou aan de beste jeen in Egypten geven en ze worden goud te eten hebben. En zij aan ook, dat zij zullen van Egypten wagens nemen, om den vader en ere vrouwen en al ere kinderen herbrengen. En zij zullen niet even ere zaken duren, wil zij van dat baaste van gans Egypten hebben worden. En Jacob zijn zeen steiden als aan gezaagd wordt. Josef geeft aan wagens, zoals de kennis gezaagd had, en hij geeft aan verrood voor ere reis. Hij geeft einen jederen, einen groot zindagschen rok. Benjamin Oba kreeg 300 zilverstekken en 5 grootzendogse raak. En hij schekt zijn vader 10 ezels, beloden met fijne Egyptische zaken, en 10 ezels, beloden met getreid, en eten en wat zijn vader op reis helpen wordt. Daarmee schekt hij zijn breider op eren waag. En ten afscheid zegt Jozef, zankt jun hingewees nicht. En zij reisden uit Egypten ruit en kiemen nu eren vader Jacob en Kana aan. En ze zeiden te eren vader, Josef leeft nog, en hij is de gouverneur over gans Egypten. Ober Jacob sloeg dat zei, en hij kon dat niet leven. Ober als zij hem alles zeiden, wat Josef gezegd had, en hij de wagens zag, die Josef geschekt had, om hem te holen, leefde hij gans op. En Jacob zei, dit is genoeg. Mijn zoon Josef leeft nog, en ik wil gaan gaan en hem zijn, en Jacob pakt alles toop wat hij had, en reist Bad Beersheba, wo hij tieren slacht voor een opfer voor zijn vader Isaac zijn God. En aan die nacht reed God te Jacob aan een ervaring en zei, Jacob, Jacob. En hij zei, hier zie ik. En hij zei, ik zie God, dien vader zijn God. Engst die niet naar Egypten te gaan. Ik wil die durch die nog komen door een groot volk maken. Ik wil met die met naar Egypten gaan en wil die ook waar terug brengen. En Josef wordt door bij die zennen, want du storfst. En Jacob reist wieder van Beersheba. Zijn zeens leiden Jacob en ere vrouwen en kinderen op de wagens reizen, die de Egyptische kennis door te geschekt had. En zij nemen al ihr vee en ere zaken, die ze in Kanaan toop gesammeld hadden, en kiemen naar Egypten. Zo kiemen Jacob en al zijn nakomen naar Egypten. Hij bracht zijn zeens en grootzeens, zijn dachten en grootdachten, zijn ganze familie met naar Egypten. Dit zijn de noemers van Jacob zijn zeens en grootzeens, die naar Egypten kiemen. Jacob zijn elster zeen is Ruben,

0: ploch uitspreid, moet doodgemaakt worden. Zijn bloedschuld komt op aan, wil zij even zijn vader of zijn moeder een ploch uitgesproken heeft. Wanneer met een andere Israëliet zijn vrede ehe breidt, moeten die beide doodgemaakt worden, de man ook de vrede wat de ehe gebroken hebben. Wanneer bij zijn vader zijn vrede bijeet en zo zijn vader schenden deed, dan zullen beide, hij ook de vrede, sterven. Ihre bloedschuld zal op aankomen. Wanneer bij zijn schwierdochter bijeet, dan zullen de beide sterven, wil ze hebben wat schandhaftet gedonen. Ihr bloed kämt op aan. Wanneer met een man geschlechtlichen verkeer haft, zoals met een vrouw, dan hebben die zich beide op een abscheiselgen waag vergonen en zullen beide doodgemaakt worden. Ihre bloedschuld ligt op aan. Wanneer zich weer de dochter ook de mutter beide te vrouwers neemt, die haft wat schandhaftet gedonen en die zal met de vrouwers taub met vier verbrand worden, wil zo'n afgeschämte Dorf dort bejunt nicht geven. Wann ein Mann mit ein Tier geschlechtlichen Verkehr haft, soll der doodgemaakt worden, ook dat Tier soll die doodmaken. Wann eine Frau sich irgendein Tier nodert, en mit dort geschlechtlichen Verkehr haft, soll die de Frau ook dat Tier doodmaken. Die moeten doodgemaakt worden, ihre Blutschuld kämt op aan. Wann ein Mann bij seine Sester oder Halfsester schlaapt, seinen Vater oder seine Mutter ihre Tochter, en zij geschlechtsverkehr haben, dann ist dort eine große Schande. Die beiden Motten für das versammelte Volk vom Volk ausgerot worden. Der Mann haft mit seiner Sester Verkehr gehabt und er ist schuldig für dort, was er gedonen haft. Wenn ein Mann mit einer frühe Schleichsverkehr haft, und die Zeit, wenn sie ihre monatliche Dorg haft, und er die Schamp aufdeckt, die haft ihre Blutschwall aufgedeckt, und sie haft die auch aufgedeckt, und die sollen beide aus ihr Volk ausgerot worden. Mit deiner Mutter ihre Sester und mit deinen Vater seine Sester sollst du nicht Geschlechtsverkehr haben. Wer dort tät, der tät sin Freundschaft schänden. Die moeten beide Folgen von ihrer Schuld tragen. Wann wer bei seinen Onkel seine Frau schlappt, der tät seinen Onkel schänden. Die moeten beide ihre Schuld tragen, ohne Kinder sollen die sterben. Wann wer bei seinen Bruder seine Frau schlappt, es dort wird abscheiselt. Sie wollen keine Nachkommen haben, weil sie haft nur mit seinen Bruder zu schauen gemacht. Holt all meine Gebauten in Anweisungen, en leef door no, omdat dat land kunt nicht uitspicht, wo er kunt aanbrengen wo, omdat je door benen wonen. Leeft nicht nur de veldje ere zitten, wat ik ver junt verdrieven wo. Die haben dat alle gedonen, en ik heb mij aan verekeld. Junt ober zei ik, er land geef ik junt, en ik wo junt dat als oorfgoud geven, een land, wat van malk en honig everaant. Ik zie de haar, junt God, de junt van de veldje afgezonderd haft. Doorwegen zal je ook geneigd tussen reine en onreine vee en tussen reine en onreine veel onderscheiden en je niet onrein maken aan dat vee, aan de veel en al dat wat op je trept, wat ik voor je als onrein erklaard heb. Die zullen voor mij heilig zijn, wils ik, de haar, zie heilig. Ik heb je uit de veldje uitgewild, omdat je mij geheeren. Wanneer een man of een vrouw een geest van een doden of een woorzaaier geest treedt, moeten die doodgemaakt worden. Die zullen die steunen.
1: Kapitel 21.
0: De priester, Aaron zijn zeens, leidt de haar derg Mozes zaaien. Een priester zal zich aan keinen doden uit zijn volk aanreinmaken, maken, buiten aan zijn noodste aangeheer. Aan zijn mutter, aan zijn vader, aan zijn zeen, aan zijn dochter, aan zijn broeder en aan zijn zuster, wat nog aanbevriet is en aan datzelfde huis leeft wo hij. An die ihre Leichen darf er sich arein machen. Zest soll er sich an kein von sin angefriedet Freundschaft arein machen, dort er sich nicht von ihren dät. Ein Priester darf sich bei einem trüjen Fall auch nicht den Kopf kohl scheren, den Bordkart schneiden oder ranen an seinen Körper schneiden. Die Priester sollen ein Leben führen, wat mi, ihren Gott, geweiht es, und sollen meinen Namen nicht von ihren. Sie bringen die vier Opfer, wat op mijn altaar verbrand worden, dat eten vereren God, doorwegen zullen zij heilig zijn. Zij zullen geen huur te vroeg nemen, ook geen mejaal, die niet vrije bleven is, ook geen vroeg, wat van eren man geschieden is, wil zij zijn eren God heilig. Doorwegen zoals die den priester verheilig houden, wil zij brengt jenen God tot opverbrood. Hij zal die heilig zijn, wil ik zie heilig, de haar, de junt heiligt. Wann einen Priester seine Tochter sich durch Hurerie

vart ene månad en alla vieren. En de Herr säger till Moses, Zat all de leviten apart en de stet van all de erstgeborene Israeliten en dat fei, wat de leviten geheert, en de stet van dat fei van hem valt. Ik zie de Herr, om de 273 vrij te maken, wat meer zend als mank de leviten, zoals de vijf selva stekken, zoals de hem heiligtum opgewogen worden, van jedrem verlangen. Een selva stek is 20 gram. Dit selva, wat zo taub kämt, tom die wat ewerschassig zend vrij te maken, zoals die Aaron in zijn zins geven. En Moses neemt dat selva van die, wat meer wieren als wat de leviten vrije zaad worden. En Moses kreeg 1365 zelverstekken, nur dat gewicht vom Heiligtum aufgewogen. En krijg so als de Herr verlangt had, jef hij Aaron in zijn zins dat zelver van de losgekaufte Menschen. Dat wie je wat de Herr te Moses gesagt had. De Herr redte Moses en Aaron en zeed, Gut nu de Leviten, en talte man amang de Kehatita en ihre Gruppen en Families, ein jeder wat 30 jaar oud en alle es, wat 50 jaar oud, die wat am Versammlungszelt deinen kennen. Die Arbeit, wat de Kehatita bij dat Versammlungszelt donen zellen, es met de heiligste Sachen. Wann de Israeliten ihr Lager abheven, zellen Aaron en zijn Sehns nangonen en de bennerste Gardien raufnehmen en die ewa de Bundeskist met dem Bewies vom Bund spreiden. Ewa dort zellen sei eine Dag van sei kolara Daken en dan eine Dag van dunkelbleive Zeich. Dan zellen zij de droogstangen en de ring van de bondeskisten entsteken. Zij zellen een dag van blijven zeich over den dash voor dat gewijde brood spreiden, en dan de schatels, lepels, schieven en de kontjes voor dat drinkopfer doen opzaten. Dat brood, wat wie door emmer hebben, zal door boven blijven. Dan zellen zij door een kloorode dag even spreiden, en dat met een dag van zeikolade bespreiden, en dan de droogstangen en de ring om dash entsteken. En ze zullen den Lampenholer met Lampen, Scheiden en Schadels en Eilkornen, wat door te jeheren, met blijven zeich bespreiden, en ewa dort eine Dag van Zeikolada spreiden, en dort ab dort Drooggestal zaten. Krijg zo, zullen ze eine blijven Dag en eine Dag van Zeikolada, ewa den goldenen Altor spreiden, en de Droogstangen en de Ring steken. All dat taube hier, wat am Heiligtum gebruikt wordt, zullen ze an eine blijven Dag enrollen, en met een dag van Zeikolada bedaken en op droogstangen zaten. Zij zullen dat oos van op dem altaar afmaken en door een blijverode dag even spreiden en al dat taube hier van panen voor de kolen, de goflen, schefflen en grote kammen, wat bij den altaar gebruikt worden, door nap zaten en door een dag van Zeikolada even spreiden en de droogstangen en de ringen steken. Van Aaron en zijn zeens eerst de ganse woning en al dat gereedschap door te bedacht hebben en reit hem wiedertragen zend, dan zullen de Kehatita komen en dat drogen. Ober zij zullen de heilige zaken niet aanschieren, wils dan worden zij sterven. Dit is wat de Kehatita bij dat Versammlungszelt drogen zullen. Eleazar, den priester Aaron zijn zeen, is verantwoordelijk voor de lampenuil, dat stof voor den weiruk, dat brood, wat wie door emmer op den dash hebben, en de uil tem ansolven, en voor de ganse woning en al de heilige zaken, wat doet hij hieren. De Herr redte Moses en Aaron en zeed, ziet versichtig, dat de families van de Kehatita nicht schoden lieden mank de Leviten. Kijk doe nou, dat de leven kennen en nicht sterven brokken, wann ze met de heilige zaken te doen hebben. Aaron en zijn zeens zullen dat eerste nengonen en jedrem kracht opgeven, wat zijn arbeid is en wat hij dragen zal. De Kehatita zullen niet uit zichzelf nengonen en zullen dat heilige niet eenmaal een ogenblik zijn, zodat zij niet sterven. De Herr redte Moses en zeed, Go en tal de nokomen van Gershon en ihre Gruppen en Families. Ein jeder wat 30 jaar oud en alle is, wat 50 jaar oud, die wat am Versammlungszelt deinen kennen. De arbeid wat de Gruppen van Gershonita daunen zullen en de zaken die zij dragen zullen zend. De zeltdaken voor de heilige woning, woont dat Versammlungszelt is, de zeichne en de ladene daken, wat eine op de andere liggen wordt, en de gardien voor den ingang en dat Versammlungszelt nen. De gardien ram den Bannerhof en de gardien voor de deur, wie dat poort am Verhof nen, woont ram de woning en den altaar is, en de streng en al dat gereedschap doet.

0: en dat Entlotungsjoer zel je op dat loofboden fast hoop komen. Want dat ganse valt door te ver dem haren jünen Gott kämt, op de steed, de heijun wiesen wordt, zel je dit gesatz lezen, zodat dat ganse valt dat hieren kan. Versammelt de lied, de mana, de frühes, de kenja, en de fremde die in jünen Staat wonen, zodat ze dat hieren. Dan waren ze leren dem haren jünen Gott verrichten en oppassen, dat ze alles holen wat in dit gesatz gesagt is. Dan waren de kenja, die do nicht bekannt met zijn, dort hieren, en die waren leren dem haren jünen Gott te verrichten, voor zolang als je in dat land wonen, want die waren aannemen, wann je eerst durch dem Jordan gegonen sind. In de haar zeite Moses, horche mal, du wasch nicht sehr viel meer dog hier op de eer haben. Nu roop je zo en go met arm en dat versammelungszelt, zodat ik hem do in je rechten kon. En Moses en Jezua gingen aan dat verzamelingszelt. In de haar wees ik aan door aan een steile wolk. De steile wolk stond bij de deur van het zelt. En de haar zei te Moses, horche mol, du wast wel sterven. Dan wordt dit volk antrui worden, en die waren schandhaft te tonen met de vreemde jetten, die aan dat land zijn, waar ze dan gaan aan te zielen. Die waren mij verloten en waren den bond breken den ik met aan gemaakt heb. Wann de dag kämt, waar ik zeer ontevreden met aan zijn. En ik wou aan hem sterk loten en niet meer helpen. En ze waren veel schoden en trubbel durchmaken, wat ze ganz in de grond gebracht waren zennen. On den dag waren ze aanzijnen, dat al die trubbel op aangekomen is, wie in de haar niet manken is. Ober den dag wou ik ganz sicher niet helpen, wil zij zich nu andere jetten gekeerd hebben. En nu schrijf dat leid dool en leer de Israeliten dat. Lot aan dat zingen, zodat het een zij onder jund Israeliten is. Wann ik aan eerst aan dat land, wo Maaltjen Hannig Rand, nen gebracht heb, dat land, wond ik ihre Vorders met den Eid versproken heb, en wann zij zich eerst zout gegeten haben en vat geworden sind, dan waren zij no andere jetter dreien en die deinen, en zij waren mij verachten en mijnen Bond breken. Dan waren verschiedene Schoden en Troubles op aankommen, ober dit leid wordt aus ein Gewessen veransennen, en zij, en sogar ihre Kinder, waren dat nicht vergeten. Ik weet wat van de gedanken die nu al hebben, nu eier ik aan en dat versprokene land inbreng. En on den dag schreef Moses dat leid dool en leer de Israeliten dat. En de haar ungerecht Josua nun zien zeen en zeed. Sie storken moutig. Ik wou de Israeliten in dat land inbrengen, want ik aan met een eid versproken heb. Ik wou met jun zennen. En Moses schreef dat gesaats uit, wat gans op dat laatste. En Moses zette de Leviten, die de kist van dem Herrn seinen Bund trugen. Nehmt dit Buch met dat Gesatz en saat dort bij sie de Bundeskist van dem Herrn jünen Gott sein Bund. Dort soll du als ein Zeig für jün sennen. Ich weit, wo je in an en Stierkappe hier sind. Sogar nu all, wie leik noch lebt, sind je dem Herrn je in an gewast. Woviel meier wo je dort, wann ich je schwach sie? Versammelt all jüne Leiders in jüne angestellte Männer, so dat ich daran reden kann en sie hören wollen, wann ik den Himmel in de Eerd als zij je in aan abropen woa. Ik weet, dat no minen dood woa je unbedingt arrecht te tonen, en junt van dem waag, den ik jun fair gesagt heb, waag dreien. En dan wordt ook nog de tijd komen, wo je woren schoden lieden wie in dat beise, wat je ver dem Herrn gedonen haben, en woren zien oie reizen, durch dat wat je gedonen haben. En Moses zei dat ganse leid ab, van Anfang bad eng,
1: bij de Versammlung van Israeliten. Lot den Himmel horchen, wann ich red, lot de Erd abnehmen, wat ich zu sagen hab. Mocht es ungerecht ab jünd kommen, aus sein leiser rehen, mocht die Sennen aus de Dave, mochten diese Verschriften Leben geben, so aus sein Sader rehen ab drehe weid, en so aus wann dort den Dachheber ab dat Struck dorgt. Ich war dem Herrn sie nomen bekannt machen, ich war sagen, wo groot Gott is. Hei jeft mi Schutz, sein Wort is ohnen Fehler, en er handelt immer recht. Gott ist beständig und unentschlechtet, heidet immer, wat reicht es. Ober je sind antrüge wast, je darf nicht mehr seine Kinder sennen, weil's jene wei so verkehrt und bei sind. Es dit, wo je dem Herrn trä geben, je an vernünftige und unfair bedachte Lied, es hei nicht jün Vorder, es hei nicht dei, der jün gemorgt haft, dei, der jün te ein Volk gemorgt haft. Denk doch einmal nur, wo dat ein vergone Tiet gewast es. Frag dienen Vorder in de ältere Männer, die kennen die dort sagen. Der Hechster haft die verschiedene Felder, jeder ihr Land in einen himmlischen Deiner gejeft,